is polan ore en lort kan val, is paar nie eet, roos natural. Bin rui, bin brui, bin groep, bin letjeri, bijna brolog skafer, bijna boekage, bijna palest tromme, bijna bresse. Bijna bi nacht, bijna enjoel.